Kaalvoet in haar jersey op een woonstelbalkon. Sy is een backpacker, sea breeze in die winter

Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore. Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

Evans en Gordon, dis in vriende en vure. En dit is alweer woensdagochtend. Hartelike goeiemorgen en wel. Jy is ingeskakel by SFM, my naam Danny en ek hou jou geselskap tot hier in die omgeving van 12 uur. Natuurlijk ouder gewoonte heerlijke muziek wat in hierdie volgende 2 en 3 kwartier voorlê. En natuurlijk al die ander normale dinge wat jy nou gewoond is hier in die eerste uur, vooral al die maritieme verwante dinge.

0: vraag.
1: Ja, bly vir my mooi in die 1925 band, of nie, seker maar die 1925 band, altemin te veel gevra. Nou, jy is in geskakel by SFM, is nou so 25 minute voor 12. Ek en jy kyk saam tot 12 uur, en dan direct na die 12 uur nies gaan Hendrik jou verder neem, maar tussen nou en dan nog steeds heerlijke paar stukkies muziek wat voor hulle, soos hierdie een van die juwels, fantasties.
2: SFM.

Toby Mac, Love Broke Through, en voordat het jy geluister na Ivan Roo met Laat na Gedagtes. Nou, my en jou tyd saam, versaamkuier vanochtend, is baie amper op sy rug, nog so paar stukkies muziek wat voorlee voor die 12 uur nies. So, sonder enige verdere oponthoud, hier is vier werke, jy loop op dun ys.

Michael Land met Dit Was Jy. Nou op die noot groet ek jou, mag jy een heerlijke middag eet. Ek speel vir jou uit met Annie Bates, Somerson. Geniet om.

0: Dis Monro, Hartedief, is hier in getitel. Jy is ingeskakel in Klub SFM. Kom ons kyk saam wat bekend is. Vier jy vandag jou verjaarsdag? Bekende country sanger sterf 2024, Toby Keith. So vandag saam met jou verjaar het. Filmakteur Jaden Smith, Maya, televisieaktrice. Dan ook Riley Downs, televisieaktrice. Actrice, dan Virgil, soccerspeler, David, televisieacteur, Kevin, filmacteur, dan Lucas Cowley, Instagram sterf ook vroeger van jaar, Jeremy, ook dan televisieacteur op ons WhatsApp-lijn. Het ek gesien WhatsApp wat ingekom het, vandag verjaar James van de Westhuizen van Dunabai, veels geluk, lekker verjaar. So skryf Jaco Steenberg daar het uitsoring. Dit ons verjaarsdag lysie vir vandag.
1: Jou streekstasie is FM.

Dis One Republic, Someday is hierdie ene getitel. Jy was altyd daar, André het ook nog geluister, en Manro met Hartedief, wat daar die drie in rij vanmiddag afgeskop het. Dis hier op 90.1, 104.1 wereldwijd aanlijn, ook aan jou beskikbaar sonskyn woensdag. Maksimum temperatuur vandag van so 18 grade Celsius, en ek loer so na die weerkaart, en ek sien dat die prentjie later vanavond, dat die prentjie gaan verander, waar ons dan weer reën by kan verwag, en temperatuur wat môre ook heel wat dal, na so 13 grade Celsius toe hier vir George. Want nou in ons middag reis op een huis toe rij program later van middag tussen 3 en 6. Mede collega Denny sal jy dan precies op hoogte hou van die maximum en minimum temperatuur van môre, die 9de van juli 2026. Het is in No Name, No of No Face, No Name, No Number. Dit is môre talking in die achtergrond, is 8 weg vanaf 1.

0: Dus Need You Now is 28 weg vanaf 2 uur. Kom eens kijken wat gebeurt in de wereld van sporten. Michael Marino's doodsnik doel in Dallas het nie net vir Portugal uit die wereldbeker sokker toernooi geboender nie, maar ook een einde aan Cristiano Ronaldo's skouspel hoofstukke gebring. Spanje het vir Portugal met 1-0 in een ronde van 16 wedstrijden geklop en die 41-jarige Ronaldo het bevestig dat dit sy laaste wereldbeker wedstrijd was. Ek is hartseer om die wereldbeker op so'n manier te groet, en ek het echter my beste gegee, en ek is tevrede, het hy gesê. Die vijfmalige Ballende Oor wenner het vroeger met sy twee doele teen Oezbekistan geskiedenis gemaak, om vir die eerste spele, om die eerste speler te word, wat in 6 wereldbeker toernooie doele kon aanteken, en hy moes echter kritiek verdier, dat hy span, sy span teruggehou het, en een nuusblad het onder meer aangevoer, dat Portugal met Ronaldo 10 spelers, en een standbeeld in die veld stoot.
1: 90.1 104.1 SFM.

0: Maak jou huis mooi by Kommaweerstofveerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings. Motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna, George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. George Weg 20, Blanco, George.
1: Jou nommer 1 stasie.
2: Kus langs 1 in die Oudtshoorn omgewing.
1: SFM.

Dis musiek van Chris Stein. Ek kan nie, is hierdie ene getitel. Jy is ingeskakel op SFM, dis op 90.1, 104.1 wereldwijd. Aanlyn ook aan jou beskikbaar en ek glo dat hierdie woensdag jou goed doen. Kom ons uit die musiek voort met Piet Pompies. Kry jou halfpad, en tis in halfpad dier hierdie werksweek neem.

Lekker dag weer, Pink Dragons, Beautiful Now, zit samen met Belly en ze is weg vanaf hun nieuws op de eer om 2. 104.1 SFM.

0: 23-2, Elias Matroon, Kees Nova is daar die een getitel. Ek sien daar die dodetal in die kop aan kop botsing tussen die private vervoer busie en sportnuts voertuig op die N2 buite Heidelberg het tot 5 gestyg. Nog 2 beseerders, 13 en 20 jaar oud, het intussen aan hul beserings beswyk. Alle sterkte aan daardie persone se naas bestaandes.
1: SFM, ons maak dit lekker.

Rags and Riches Holiday, ja nee, kom maar aan. Is 2:42, die Mosselbaai Municipaliteit wil net weer onder die inwoners aandag bring dat die munisipale begroting nuwe tariewe reeds op 1 Julie van dese maand in werking getree het. Elektrisiteit styg met 8.5%, terwyl water en eiendomsbelasting met 5.8% verhoog. Vullisverwydering, rioeldienste styg elk met 5.5%. En hoewel die meeste tariefverhogings onder 6% bly, sal die elektrisiteitsverhoging waarskynlik die grootste impak op huishoudelike begrotings hê. En dit is dan grootliks die gevolg van Eskom se tariefverhogings. En inwoners wat vir pensionarisafslag of ondersteuning vir behoeftige huishoudings kwalifiseer, word aangemoedig om van hierdie hulp gebruik te maak, ook dan goeie tyd om huishoudelike begrotings te hersien en waar moontlik elektrisiteit en water spaarsaam te gebruik.

0: Dis Mika Love Today, deel van hul debuutalbum Liedjie vrygestel in 2007. Dit ons storie vir vandag. Dankie dat jy deel was van ons woensdagmiddag saamkeer. Denny is saam met jou tussen 3 en 6. Groetnis van my en Ricaries.
1: As drijfkrag achter die constructiebedrijf in die Suid-Kaap, stel Kirsten en Tullik in vervoer vir amper 4 dekades al die maatstaf vir betrouwbare verskaffing en aflevering van gehalte bouwmateriaal in die tuinroute. Van sand tot klip, verdichting tot die verwijdering van rommel en verhuuring van constructievoertuie. Kirsten en Tullik in vervoer is die perfecte vennoot om jou vracht te dra. Contact Kirsten en Tullik in vervoer by 0.

0: My Benny, drie films vrygestel op hierdie dag in die geskiedenis wat absoluut die moeite werd is om te noem. Die eerste een is 2005 se Fantastic Four met die onder andere Jessica Alba as Sue Storm en Chris Evans as Johnny Storm. Dan was daar 2011 The Ward, wat natuurlijk een John Carpenter skokfliek is of skrikfliek, wat sal mens dit noem, ja. En 2016 met onder andere, ek meen hierdie rolverdeling is absoluut ongelooflik, maar Viggo Mortensen in die hoofrol Captain Fantastic.
1: Geno 4.1 SK

0: Ja, more of the town, voluit lewe. Nou, miskien vir jou hier vandag, dan wil ek vir jou sê van allemaal by SFM, baie, baie geluk, ek hoop, jy het absoluut onvergetelike dag gehad. Jy deel jou verjaardag met paar bekendes en legendes, en onder andere met Earth's Greatest Hero. Dit is nou volgens Peter Quill van Guardians of the Galaxy, en natuurlijk praat ons van Kevin Bacon. Ja, die man verjaar, dan is daar ook Maya Hawke, die actrice, daar is Superman, David Corenswet, dan is daar acteur Robert Nepper, daar is actrice Isabella Sermon, daar is die absolute legende Angelica Houston, Michael Weatherly, en laaste maar definitief nie die minste nie, acteur Billy Crudup. Dis die bekendes en legendes met wie jy jou verjaardag deel, weer eens, baie geluk.
1: 90.1 104.1 SFM

0: River. Goeienaand en welkom, dit is woensdag aand, klein saterdag, net na 6, my naam is Corey Ecker, saam met jou tot en met 9 uur vanavond toe. En vanavond, in verskeie oor verskeie onderwerpe, in ons tydkapsule segment, begin ons by die jaar 2017. So nog so 9 jaar om te gaan, dan is ons op datum en opgevang. Maar nou, soos wat ons altyd doen, tussen 6 en 7 is maar net lekker rustige muziek. Hier is Quentin Prinsloo met Reen Oor My.
1: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. Facebook.com/SFM streek.

0: Maak jou huis mooi by Komma Weer Stoffeerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige type blindings. Motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna, George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer stoffeerders. George Weg 20, Blanco, George.
1: Hier

0: Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore.
1: Draai op die radio.
2: Hi, dit is Ampie, jy luister na SFM

0: Op die 28ste januari 2017 het twee van die grootste name in vroue tennis teen mekaar gespeel. Tennis sisters went head to head when Serena Williams beat Venus Williams 6-4, 6-4 at the Australian Open in women's tennis.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1

toe sy huis toe was, net om nooit weer terug te keer. Ek wonder nou nog wat van haar geword het, Katarina van woonstel blok B. Ek het haar nooit weer daarna gesien, ek het oral rond gevraag.